Porca abidat mel, gustus odidas le, ale iaude las cuecio faldon. Mangil ia le beiv, muto visis ilet, iogo ainit fas ihta jami. Dalgo aigi velle, gilve visha liton, vaidon shottuit as lantje shit okt. Porca abidat mel, ale perustondas, ate uhtsindat orrugelet. Mot vel mahta shiton, mudo ilus gelet, kodu aiva mustar pastutas, justo virgi velle, dego goikan asfal, das aduda ko odjot dansus. Porca abidat mel, oppa vaimus dat fal, lecos herrae dat dacu iun but, legi visis don dal, soni dup mem oft mi, soni iera man storis dat le, gertson iesh dacca but, de mai maxa getat, ates mavas i goskos don let. Porca abidat mel, ale muite faldon, ate oskaldas vuota lebut, legi ilus godon, odjo taka mustus, jago ies aiku veke hittu. Makkar avu go okt, Jeesus jälkä denna, maidon taket muu